Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kink. 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

is kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van 2 concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. Kink.

Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie

0: Alternative Rock Radio.
1: Well, well, well. Nou ja.
2: Ben je er ook al, joh?
1: Hey. Godverdorie. Is het een keer weekend? Kun je een keer lekker uitslapen? Ben je even voor zes al wakker, joh? Nou. Hey, maar dat is wel gezellig. Moet ik er wel bij zeggen. Hey, goedemorgen. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En nou ja, als je er dan toch bent, laat even van je horen via de app van Kink. Goedemorgen mijn kant op, goedemorgen jouw kant op. Schudden we elkaar een soort van, ja, mentaal de hand. Geen idee hoe dat werkt, maar goed. Het is radio, hè, het is radio. Met zometeen Peter van Oud-Heusden van het ANP. Brengt je weer helemaal op de hoogte van dat wat er gebeurt in de wereld. Maar niet

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hanta-virus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
2: Hey, goedemorgen. Even over 6. Dit is de weekendochtendshow met de Cardigans. Kink.

0: Nou ja, het kan. Het hoeft niet. Je mag ook gewoon eerder wakker worden natuurlijk, hè? De weekendochtendshow van Kink, Alternative Rock Radio met Green Day. En Wake Me Up When de weekendochtendshow van Kink begonnen is.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: En dat is nu gewoon al. Nou ja, zeg. Hey, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Welkom bij de weekendochtendshow. Ik zie dat Victor zich al incheckt. Ik zie Wouter, ik zie Kevin en Patrick... die zich al hebben aangemeld als Kink Weekend Crew. Als je dat nog niet gedaan hebt, laat vooral van je horen via de app van Kink. Kun je een berichtje doorsturen. Je kan trouwens ook gewoon echt goedemorgen spreken met de... een soort van audionoodfunctie zit er in de Kink-app. Helemaal gek. Als je jezelf op de radio wil terug horen, dan kan je in ieder geval even goedemorgen door de Kink-app heen schreeuwen. Met zometeen in ieder geval nog R.E.M. en What's the Frequency Kenneth en ook Queens of the Stone Age mag ik voor je draaien na... Wat dacht je van Bruce Springsteen en Bobby Jean nu?

0: Drie noteringen gisteren in de King Gitaarriff Top 100. Dit was er geen van. Had wel gekund natuurlijk. The Lost Art of Keeping a Secret, Queens of the Stone Age op de zaterdagochtend. Begint droog in het noorden met geregeld zonneschijn. Wordt zo'n 17 tot 19 graden. Een stukje kouder dan in Amerika op dit moment. Gisteren 26 graden al daar. En het Nederlands elftal heeft daar de eerste training afgewerkt in Orangeburg. Ja, je gelooft het niet. Er zal iemand heel goed over nagedacht hebben om het Nederlands elftal te laten trainen in Orangeburg. Maar symbolisch vind ik het al wel heel erg mooi. Het is een bepaalde streek in New York met die naam. Nou ja, goed. Het Nederlands elftal aan het trainen daar dus. En komende maandag nog één oefenpotje. En dan komen de donderdag de 11e volgens mij. Dan is de echte aftrap van het wereldkampioenschap voetbal. Ik heb toch een beetje het idee dat dit jaar de oranje koorts minder heftig is dan normaal gesproken. Vind je niet? Ja, het kan natuurlijk aan mij liggen. Hè? Volgende week zondag dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst. En dat is dan om 10 uur in de avond. Dus ja, het tijdsverschil werkt ook echt niet mee in dit geval. Maar goed, misschien moet het nog een beetje oplaaien, hè, die oranje koorts. Dat zal de tijd leren. Oh, dit is fijn toch? Wakker worden met Higby zometeen. En ook Tenacious D.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

World Party en Way Down Now tijdens de Weekendochtendshow. Vandaag begint droog met in het noorden en het oosten geregeld zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten regen, zo 17 tot

0: het is er wel een mooie dag voor inderdaad hoor. Mooie dag voor. Kan ook maar beter nu beginnen dan later in de middag, Patrick. Patrick die laat een foto achter in de app van Kink van zijn racefiets. Dan moet ik zeggen, ik doe dat zelf ook erg graag. Ik heb me inmiddels over de gêne heen gezet dat je zo'n strak worstenpakje aandoet. Maar het is gewoon lekker, ja. Op een gegeven moment na je 35e krijg je gewoon scheid wat modieuze mensen van je vinden als je op zo'n fiets voorbij komt. Zo is het ook. Geniet er lekker van, hé. Het is de weekendochtendshow van Kink, even voor 7 met zometeen, even na 7, 3 platen van onder andere Fleetwood Mac, Bleach 93 en ook Linkin Park die ik voor je mag draaien. Alleen de vraag is, wat wil jij daarna horen? Ja, wat is zometeen even over 7 jouw Kink Firestarter? Laat het weten, Linkin Park, Fleetwood Mac en Bleach 93 en daarna puntje, puntje, puntje. Jouw stem via de app van Kink, zometeen op de radio. Laat het weten en draai ik hem met alle liefde voor je.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraak in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van weer online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
9: Yes, goedemorgen. Even over 7. De weekendochtendshow met nu Linkin Park.
10: Kink. Goedemorgen allemaal.

0: snap het wel. 13 september staan ze in Bitterzoet helemaal stijf uitverkocht, hoor. Bleach 93 en Underrated tijdens de Weekendochtendshow. Het is zaterdag 6 juni. Van harte goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

Ik zie Jasper en ik zie Marloes. Goedemorgen, goedemorgen. Met zometeen in ieder geval MGMT en Kids en ook Youngblood met Hello Heaven Hello. Mag ik voor je draaien? Het is een plaat van 8, 9 minuten, hè? Kun je mentaal alvast op voorbereiden dat dat echt knallen wordt. Het is de eerste weekenddag van juni. En daar had Pascal wel een goede firestarter voor. De aftrap van de zaterdagochtend. Hij had het over 7 Days in Sunny June van Jamiroquai. Mooi! King Firestarter.

Ja. Hij is misschien wel de Prince of Rock'n'Roll, maar gisteren dus geen notering gehad in de Gitaarriff Top 100. De 100 beste platen met van die gewoon gitaarriffs all over the place. Het is Youngblood en Hello Heaven Hello. Hele lijst vind je trouwens op kink.nl. Mocht je hem gisteren gemist hebben, de Gitaarriff Top

0: lekker buiten. Over het plein schallen dat je een pondje kaas voor 5 euro hebt. Pondje kaas, 5 euro. Ja hoor, gelijk Rotterdamse te praten. Heerlijk. Mocht ik een keertje stage bij je komen lopen, Pascal, dan moet je het vooral even laten weten bij deze. En ook Doggy Dog zometeen.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

Ik krijg gelijk zin in keizerbroodjes, weet je wel? Van die Duitse bolletjes die ik altijd op de camping at tijdens de grote vakanties. Keizerbroodjen. Afijn, Keizer Chiefs met I Predict a Ride op Kink. Uw DJ heeft nog niet ontbeten. En dan komen er dat soort associaties met rockmuziek. Ik kan het ook niet helpen, sorry alvast. Meer culinaire associaties zo meteen met garbage. Daar krijg je spontaan buikloop van. Na Mumford & Sons nu.

Alternative Rock Radio. Van harte goedemorgen. Met zometeen Peter van Oud-Heusden van het ANP. Brengt je helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt in de wereld. Of het nou goed of slecht nieuws is. Zet jezelf alvast een bakje koffie. Ja. Hoor je na het nieuws van Peter van Oud-Heusden. Dat is toch minstens zo belangrijk.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
1: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De 2 inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. King.
2: Hey, goedemorgen. Even over 8 de weekendochtendshow met nu de Beastie Boys.

0: Nou, voor mij weet je niks, maar je kent er nog bij lopen te zijn. Ze staan over 6 dagen staan ze in het Stadspark in Groningen.
1: Goedemorgen, dit is het weekend van Kink.
0: Nou, als ze dat nog willen uitverkopen, dan mogen ze nog wel even aan de bak, hoor. Snow Patrol en Take Back the City tijdens de weekendochtendshow van zaterdag 6 juni 2026. Van harte goedemorgen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En hoe heet jij? Laat het vooral even weten via de app van Kink als Kink Weekend Crew. Ik zie Wouter zich in ieder geval al inchecken. Ik zie Roos. Ik zie Buurman. Althans, iemand die zichzelf Buurman heeft genoemd in de app van Kink. Ga er even voor het gemak van uit dat dat je koosnaampje is. Of dat je, nou ja, misschien onder invloed van een klein drankje de Kink-app hebt gedownload. Zou natuurlijk ook. Mocht je een echte naam hebben, dan houd me aanbevolen natuurlijk. Wordt een mooie dag vandaag. Begint zonnig en droog. In het noorden en het oosten geregeld zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En vanuit het zuidwesten volgt mogelijk een spatje regen. Maar dat kan natuurlijk veel erger. Zometeen Lenny Kravitz en Fly Away. Ook Bears Den. Jazeker, hoor je goed. Above the Clouds of Pompeii mag ik voor je draaien. Na de Sex Pistols en Anarchy in the UK nu. Hey!

0: Kink Alternative Rock Radio met Lenny Kravitz en Fly Away. Dat zou je ook kunnen doen als je in het zuidwesten woont van het land. Daar kan het mogelijk een spatje regenen vandaag. Dus mocht je dat willen ontvluchten, fly dan naar Groningen. Hè? Het is ook jouw weekend, kan je ook wat leuks doen. Zo 17 tot 19 graden met geregeld zonneschijn in de rest van het land. Dus ontwijk het zuidwesten in ieder geval. Hoor je tijdens het ontwijken zometeen Florence and the Machine?
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Voordat ik hier manager...

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor

0: Fist. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

stonden vorig weekend nog op Vestrock live te knallen op de King King Stage. Stone and Stack Up the Reasons tijdens de weekendochtend show. Met zometeen even over negen de King 80s Break met Elwin van Gestel. Drie platen uit de jaren 80. En zometeen vertellen welke er wel gedraaid worden. Eentje gaat er niet gedraaid worden. Dat kan ik ook wel met een zekere zekerheid zeggen. Die hoor je namelijk nu, The Cure en Close to Me.

0: zag ik hem volgens mij net wel voorbij schieten, toch? Of had ik het nou mis?
1: Kink, 80's break.
0: Volgens mij wel, hoor. Was hem echt. Althans, dat hoop ik. Zometeen, even over 9. Na het zoetgevoiste geluid van Peter van Oud-Heusden van het ANP... brengt hij weer helemaal de hoogte van dat wat er zich afspeelt in de wereld. De hoofdact van vandaag. In ieder geval deze ochtend. Elwin van Gestel met de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Want waarom ook niet? Ja, Queen and I Want It All gaat hij voordraaien. En ook The Cult met Eddie Ciao Baby. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als allereerste? Dat is de eerste plaat. Even kijken of je op dit moment al wakker bent, hoor. Komt-ie. Ja, dit is het. Dat is het enige wat ik voor je ga draaien. Oké, één keertje. Ja, wat draait Elwin zometeen als allereerste in de Kink 80's Break? Alleen maar goede antwoorden via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.
2: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
17: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Biketotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Biketotaal.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio.
18: En de Kink 80s Break, daar trappen we mee af met zometeen Queen, I Want It All en ook de cult 80 Chow Baby krijg je zo. En die eerste, was goed te doen toch, het intro wat Lars liet horen. Nena, goede 80s naam, de Smiths, This Charming Man, ze had het goed. Kink.

0: Elke zaterdag en zondag trappen we om 9 uur af met 3 jaren 80 klassiekers. En soms zit daar wel een beetje cult bij, in dit geval ook De Cult. En Edie Ciao Baby Hordy.
1: Elvin van Gestel.
0: Met ook Queen I Want It All. En The Smiths en This Charming Man. De Kink 80's Break voor deze zaterdagochtend. 6-6-2026. Goedemorgen. Welkom bij Kink, de beste alternative rock met de nieuwste editors.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Three Days Grace bij Kink en I Hate Everything About You. Berend die zegt erover, Three Days Grace is echt een hele goeie. En Berend, als je denkt, ik wil dat graag een keer live checken, dan kan dat ook zeer binnenkort, want op 20 juni staan ze namelijk op de Graspop Metal Meeting in Dessel in België. Daar kun je ze gaan checken. Three Days Grace en I Hate Everything About You. Daarvoor de Black Crowes, die ook naar Nederland komen. 30 juni staan die in 013 in Tilburg. En daar is Jeroen dan weer bij. Nou, lekker. Zometeen een kleine throwback naar vorig weekend. Toen was het Vestrock. En een band die daar de tent afbrak, die hoor je zometeen hier op de radio. Net als Stereophonics en ook Radiohead hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kassie.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Belgische vrienden van Triggerfinger. Nieuwste single heet Come Clean. En die hoorde je bij Kink. Waar we straks weer een nieuwe ronde spelen van het Kink ABC. We gaan weer pimpampetten met liedjes. Het rad wordt al afgestoft hier in de studio. En zometeen geef ik er een draai aan. En dan draai ik straks drie liedjes die alle drie met dezelfde letter beginnen in de titel. Dat doen we zometeen met het Kink ABC. Je krijgt ook muziek van David Bowie zometeen. De nieuwste van The Pretty Reckless zometeen. En deze van Green Day.
1: I hope you had the time of your life.
0: Good riddance hoor je zometeen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows heeft in het Gelderdoom, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de 2e keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
16: En een gigantisch lekkere line-up. Green Day zometeen, de Pretty Reckless. En dit is Bowie.

Green Day bij Kink. Good riddance, time of your life. Over 2 weken is het zover. Pinkpop met optredens van onder andere The Cure, 21 Pilots. En ook de Foo Fighters zijn daar. En de band die ik zo ga draaien, die staat er op de vrijdag. Kingfisher zometeen met I Cried, I Wept. Ook die Patch Mode zometeen. Caesars.

Alternative Rock Radio. Kink.

0: De meeste muziek in je weekend. Dit is Kink met Him en Join Me.
1: Het Kink ABC.
0: En hoe lekker zou het zijn als je zelf een beetje aan zet bent hier bij Kink wat betreft de muziek? Dat kan zometeen in het Kink ABC. De 26 letters van het alfabet die staan hier op een rad. En ik ga er zo meteen een draai aan geven. En dan komt het rad op een van die 26 letters terecht. En dan mag jij puzzelen, pimpampetten met liedjes. Want dan draai ik zo meteen drie liedjes die alle drie met dezelfde letter beginnen. En om te bepalen met welke letter we gaan spelen, ga ik nu een draai geven aan het rad met de letters.
1: V.
0: De letter V, die staat centraal vandaag in het Kink ABC. Waar moet je meteen aan denken bij de letter V? Ik zit te denken aan Valerie van Amy Winehouse of Virtual Insanity van Jamiroquai. Dat kun je beter. Denk er even over na. Stuur hem even door in de Kink app. En wie weet zit hij er zo meteen wel bij in het Kink ABC. Net als Muse, de nieuwste krijg je zo en ook de Koeks.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Profiteert nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien. Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Het werd al opgenomen in 2003 en 20 jaar later verscheen het dan ook eindelijk. Postuum dan weliswaar. Linkin Park en Lost hoorde je bij Kink.
1: Het Kink ABC met de letter V.
0: De letter V die stond er centraal in het Kink ABC. Dankjewel voor het puzzelen allemaal en voor de fijne suggesties die binnen zijn gekomen in de Kink-app. Het is weer Kill Your Darlings, dus ik kies even drie goede liedjes uit. Kevin van de Hoge Band die zegt, ik moet meteen denken aan Voodoo Child van Jimi Hendrix. Die ga ik zo meteen draaien. Sander die zegt Vaseline van de Stone Temple Pilots. Want die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Gaan we zo meteen ook draaien. En Valerie die zegt, mag ik Violet Hill van Coldplay?
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter.

0: Banger van The Warning Kerosene hoorde je bij Kink op je zaterdagochtend, waar ik zometeen meer bangers voor je heb van onder andere R.E.M. Ook The Haunted Youth krijg je zo. En deze van de Arctic Monkeys. Is er zometeen ook.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Bueno.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven.

bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen, maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
4: En de liefste van de hand is you, ook R.E.M. zometeen naar de Arctic Monkeys.

Over precies 2 weken dan staan ze op Pinkpop. En volgend jaar doen ze hun grootste show tot nu toe in de Lotto Arena in Antwerpen. Daar staan ze op 25 juni 2027. The Haunted Youth hoorde je bij Kink. Waar de Foo Fighters nooit ver weg zijn, je hoort ze zo meteen naar Blur. Beetlebum.

Ja, jullie zijn scherper dan ik. Dirk stuurt een berichtje in de Kink-app. Hij zegt, je hebt het over 25 juni met The Haunted Youth. Maar dat is 25 maart, hè, volgend jaar. Die show in de Lotto Arena. Dankjewel voor je oplettendheid.

0: Kink Alternative Rock Radio trakteerde je op Arcade Fire en No Cars Go. Ja, het is een lekker weekje als je fan bent van de band Weezer. Ze hebben namelijk deze week iets aangekondigd. Nou, noem het maar iets. Komt een nieuw album aan. En zoals het eigenlijk bij elk album van Weezer geldt, heeft ook deze weer een kleurtje. Hij wordt goud. 21 augustus komt hun 20e plaat uit. En die hebben ze aangekondigd. De Gold Album, zo gaat het dan heten. Er is ook al een nieuwe single bij aangekondigd. We Might As Well Be Strangers, zo heet hij. Nieuwe muziek van Weezer dus. Ik ga zo meteen een classic van ze draaien. Undone, The Sweater Song komt eraan zo meteen. En ook Youngblood krijg je zo.
1: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

Last Night hoorde je. Nou zijn er vast wel mensen die net als ik wel eens in de auto blijven zitten als er een leuk liedje op de radio is. Marieke die heeft dat net ook gedaan, want die hoorde Weezer op de radio. Met de Sweater Song, Undone the Sweater Song. Daar is ze voor in de auto blijven zitten. Heb jij dat ook, dat je wel eens in de auto blijft zitten voor een goed liedje? Als ik je nu bijvoorbeeld zeg dat Lithium eraan komt van Nirvana. Of de nieuwste van de Last Dinner Party. Big Dog, laat je dan de auto nog even staan op de parkeerplaats om te genieten van de muziek? Zouden we het doen. Eerst Imagine Dragons. Dit is Radioactive bij Kink.

nieuwste single van The Last Dinner Party, Big Dog. En over een klein maandje zijn ze weer in Nederland. Komen ze naar onder andere Down the Rabbit Hole en ook naar Rock Werchter. Dus we doen even een klein rondje door de lage landen. The Last Dinner Party en Big Dog hoor je naar Nirvana en Lithium. Het is Kink op je zaterdagochtend, Alternative Rock Radio. En een fijne classic van The Talking Heads.

0: Nico, hoe lang is het eigenlijk geleden dat iemand voor jou zo heeft geapplaudisseerd? Is dat...
1: Voor mij geapplaudisseerd?
0: Ja, net als zo bij de Talking Heads. Zo.
1: Oh, dat is denk ik wel. Ik heb van mijn 8e tot mijn 18e op de theaterschool gezeten.
0: Wat nou?
1: Dus ik ben nu 33. Hoe lang is het geleden dat ik op mijn 18e dan op het podium stond? Zo lang geleden.
0: Oké.
1: Kan niet zo goed rekenen.
0: Een jaar of 15.

0: Chili Peppers en Nothing But Thieves bijvoorbeeld.
1: Oeh, ga je dan naartoe? Nothing But Thieves?
0: Nee.
1: Nee? Ja, ik wel.
0: Leuk.
1: Kaartje voor de zaterdag. Leuk. Zometeen heel veel plezier met Mick.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
4: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
3: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De voorstelling Pa staat volgende week in Maassluis, Wassenaar, Bergijk en Raalte.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je

0: dag gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot

0: tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. Kink. Alternative
1: Rock Radio. Nick Hamill. De nieuwste Nothing But Thieves sowieso. Ook Hoobastank. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

mij weer denken aan die trend op TikTok. Met die edit van dit nummer. Daar staat dan bijvoorbeeld een hond in beeld. En daar staat erbij: "When mom starts venting to me about her day and her problems." En dan is dit het geluid erbij. I'm not a person, maar een hond. Ja, leuk. Mick Hummel. Dit was gewoon het origineel. I'm not a perfect person. The reason Hoopa Stank op de zaterdagmiddag van Kink. Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock in het weekend van Kink. Met zometeen bijvoorbeeld de Naked and Famous. Ook live ga je horen. Eerst deze Kink classic van Echo and the Bunnymen. Dit is The Killing Moon.

0: Dit is King met Life en The Dolphins Cry. Tattoo Tales. King Tattoo Tales. Elk weekend in King Tattoo Tales ga ik op zoek naar mooie verhalen bij muzikale tattoos van medekinkers. Vorige week sprak ik bijvoorbeeld met Romy. Die heeft een tattoo met Push On Through en dan een bloem en vogeltjes die daar uitgroeien. Dat is een tekst van 21 Pilots waar zij een groot fan van is. Als je ook zoiets hebt, een songtekst of een bandlogo of iets anders wat te koppelen is aan de muziek die we draaien bij Kink, laat het weten via de Kink-app. Stuur een berichtje met jouw tattoo, een foto daarvan, het verhaal erbij, en dan spreek ik je zometeen voor Kink Tattoo Tales. Vertel je het verhaal achter jouw muzikale tattoo op de radio en draaien we de platen die daarbij hoort. En ook zometeen muziek van Alex Sax, Iggy Pop en Kate Pearson. En ook Sam Fender komt eraan.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

Kink met Alice Sax en Autopilot op de zaterdagmiddag. Waar ik op zoek ben naar verhalen achter tatoeages. Als jij een tattoo hebt van een band waar je heel erg fan van bent, van het logo van die band of van songtekst uit een bepaald nummer dat je door een moeilijke tijd in je leven hebt meegenomen, of misschien heb je met je vriend of vriendin een gezamenlijke tattoo van muziek waar jullie allebei van houden. Laat het weten via de Kink app, stuur een berichtje en dan spreek ik jou zo meteen voor Kink Tattoo Tales. Elk weekend op Kink hou ik van het luisteren naar verhalen achter die muzikale tattoos in ieder geval. En dan draaien we uiteraard ook de muziek die daarbij hoort op Kink. Dus heb jij een muzikale tatoeage, bandlogo, songtekst, een mascotte van een band of een muziekinstrument met een verhaal erbij? Laat het weten via de Kink app, dan spreek ik jou misschien zo meteen in Kink Tattoo Tales. Na Creed en With Arms Wide Open bij Kink.

0: Kink with Creed en With Arms Wide Open.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elk weekend op zoek naar muzikale verhalen achter de tatoeages van medekinkers. En daarvoor nu Niels aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij hebt een soort van letterlijk gebaseerd op een songtekst tatoeage, hè?
2: Helemaal.
0: Ja, het is Pretty Fly for a White Guy. En daarin zit de lyric: He asked for a 13, but they drew a 31.
2: En dat is hem.
0: En jij hoorde dat en je dacht, dat vind ik een goeie.
2: Ja, nee, ik vind hem helemaal geweldig.
0: Wat heb jij?
2: Voor mij is dat echt een nummer. Hier gewoon een ongelofelijke cirkel. En alles wat hij doet gaat mis. Nou ja, fantastisch.
0: Ja. Wat heb je voor een tatoeage? Leg het even uit. Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, dat zijn twee speelkaarten.
0: Uh-huh.
2: En die staan inderdaad 1 en 3 en een 1. En met het watermerk van die opspringen op de achtergrond. En dan staat er I ask for a 13.
0: Ja, yeah, but they drew a 31. Het is eigenlijk zo, in het liedje gaat het, is het fout gegaan. Maar jij hebt bewust voor deze tattoo gekozen dan. Omdat je je herkent in die songtekst. Nee toch? Of wel?
2: Nee hoor. Nee, zo erg is het niet.
0: Nee.
2: Maar, gewoon gekkigheid.
0: En fan van The Offspring waarschijnlijk.
2: Absoluut. En op vrijdag de 13e gezet, hè?
0: Oh, ook dat nog?
2: Ook dat nog, yes.
0: Cirkeltje rond, Deals, dankjewel.
2: Ja. Hey, helemaal goed, man.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
3: Montag, lieben, glauben.

Offspring, Pretty Fly for a White Guy. The King Tattoo Tale van Niels. Hij had de He Asked for a 13, but they drew a 31 op zijn lichaam getatoeëerd. Heb je ook een muzikale tattoo? Laat het weten via een berichtje in de Kink app. Zometeen op de zaterdagmiddag van Kink. Muziek van U2. Eerst de band die afgelopen week nog in de Kink Live Bunker stond. Pom! Die live sessie die check je in de Kink app en op kink.nl. En die nieuwe single die hoor je nu bij Kink. Dit is Pom en High.

0: Two hoor je bij Kink. In dit geval met Even Better Than The Real Thing. Alternative Rock Radio met zometeen muziek van Higby. Ook Supergrass
1: pop,
0: en...
1: Pop, punk.
0: Ja, ja, zeker. Ook Sum 41.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
4: lekker.
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat belooft terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje

0: ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. Kink. Alternative Rock Radio.
1: Nick Hummel. Supergrass en ook Higby hoor je zometeen na Sam.

0: Nothing. Higby bij Kink. Als jij het parool leest, daar stond zij in deze week.
1: Dit is Kink.
0: Abir van Higby over Harry Styles onder andere, die deze week in Nederland was. Over de islam en over het wonen in Amsterdam. Zij komt uit Haarlem en nu woont ze in Amsterdam. En als ze dan weer in Haarlem terug is, dan denkt ze, jeetje, wat is iedereen hier wit en bekakt. De hele interview staat dus in het parool. En mocht je bij ons wat willen vinden van Higby, dat hebben we zeker ook in de Kink App en op kink.nl. Namelijk de toffe live sessie die ze onlangs deden hier bij ons in de live bunker. Daar deden ze ook deze trouwens, Nothing, die je net hoorde. Higby op de zaterdagmiddag van Kink. Met zometeen de Kink XL, dat is de nieuwste van de staat. Met die gekke AI-video's die ze op socials daarvan deelden. Ook Bastille krijg je zo. En dit is Radiohead bij Kink. Paranoid Android.

0: September, dan komt de nieuwe plaat eraan. Met daarop nog veel meer van dit geluid. Het oude vertrouwde, de staatssound zit erop. Maar het is ook weer net een beetje anders dan eerst. The Fire is deze week de Kink XL, de nieuwste single van de staat. Bij Kink, Alternative Rock Radio, waar je elke dag rond 1:30 een dosis nostalgie krijgt. Als je houdt van het tijdperk van de mp3-spelers, de skinny jeans en GNG op tv. De Zeros, zometeen de King Zeros Break met daarin muziek van Within Temptation, Elbow en ook Them Crooked Vultures komt eraan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
17: Heijn. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.

2 geweest. Tijd voor de jaren 0. De King Zero's Break hoor je elke dag rond deze tijd. Ook door de week bij Isabel. Met zometeen die supergroep uit de Zero's. Josh Homme van Dingetje, Queens of the Stone Age. En ook Dave Grohl van Foo Fighters. Die hebben samen die band Them Crooked Vultures, waar ook nog wat andere mensen bij zitten. Een van hun Zero's knijters hoor je zometeen. Elbow komt voorbij en we starten deze trip nostalgie down to memory lane uit de jaren 0 met Within Temptation. Dit is What Have You Done. King. King. Zero's Break.

Damn Crooked Vultures, New Fang. Die supergroep met Dave Grohl en Josh Homme. In The Kink Zero's Break. Daarvoor ook Grounds for Divorce van Elbow. En What Have You Done van Within Temptation. Morgen om 13:30 is er een nieuwe Kink Zero's Break. Zoals die er elke dag is bij Kink. Elke dag een gegarandeerd blokje nostalgie rond de klok van 13:30. Met muziek uit de jaren 0. In The Kink Zero's Break. En verder hoop ik dat je op dit moment een relaxed, fijn, ontspannen weekend hebt. Dat gun ik je van harte. Mocht dat niet zo zijn en mocht je toch nog een beetje wat stress voelen. Zometeen een toepasselijke van 21 Pilots. Ook de Boxer Rebellion hoor je zo op Kink na Depeche Mode. Dit is Enjoy the Silence.

0: 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. 1 van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna 1 seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is 1 graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hamel.
13: Evanescence met Who Will You Follow, hoor je zometeen naar Champagne Supernova van Oasis. Kink.

helemaal zin in 22 september. Kink. Dan staat het op de agenda namelijk. Kink presents Evanescence in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met Poppy en Nova Twins ook als support. Je hoorde Evanescence en Who Will You Follow? Oud Kink XL. En daardoor krijg ik dus zin in die show op 22 september in Amsterdam. Is nog ver in de toekomst, dat geef ik meteen toe. Maar waar ik ook zin in heb, dat is een heel stuk dichterbij. Dat is namelijk over een minuut of 7. Dan is het weer 20:20 op zaterdagmiddag. En dat is het mijn favoriete momentje van de week, zou je bijna wel kunnen zeggen. Het nationale poppunk momentje. Een momentje voor iedereen die net als ik heel erg fan is van het muziekgenre poppunk. Waarvan je weet, dat is het momentje dat gegarandeerd op Kink een track uit dat genre gedraaid gaat worden die je anders niet zo heel vaak op de radio hoort. En in het nationale poppunk momentje zometeen, Blink-182, een van de bekendste poppunk bands die er zijn. Maar dan net een beetje anders. Niet Blink-182. Eerst muziek van The Cure en Three Doors Down nu. Dit is Kryptonite bij Kink.

het tijdstip voor het nationale poppunk momentje. Waar iedereen die net als ik groot fan is van het genre, een fijne track van het genre poppunk op King voorbij wilt komen. En ik zei net, het is Blink 182, maar dan niet. Dit is een project van Tom en Travis. Blink is Tom, Travis en Mark. Mark hebben ze dan hier even buiten gesloten. Maar Tom en Travis die hadden ook behoefte om ander materiaal waar ze aan het schrijven waren, om dat ook uit te brengen, maar dan niet onder de vlag van Blink 182. Want het was niet echt poppunk. Het was een beetje meer richting de punk. Maar ook wel een beetje poppunk. En het is natuurlijk wel gewoon de stem van Tom DeLonge. Dus dan is het gewoon poppunk. Eén album gemaakt in 2002. En daar staan een paar bangers op, moet ik zeggen. Als je van poppunk houdt, maar dan niet Blink 182, niet die flauwe poepgrappen en die hoge energie, maar net iets meer deze kant op, dan is dat zeker een album om een keer te checken. Ik laat je in ieder geval alvast één track daarvan horen. Het side project van Tom en Travis van Blink dus. Boxcar Racer. Dit is There Is. This thing

Mocht je denken, was dit nou Blink-182? Nee, dat was het dus niet. Wel Tom DeLonge, een van zijn vele side projects. Dit was samen met Travis Barker van ook Blink-182. Alleen Mark doet niet mee. Boxcar Racer hoorde je in het nationale pop-up momentje There Is bij Kink. Maar nu Blur. This is Girls and Boys.

0: King Classic van Blur. Girls and Boys hoorde je op de zaterdagmiddag. Vorige week was Vestrock in Zeeland. En daar het tof festival waar ook Jim Volwat van Kink was om backstage met wat artiesten te spreken. Onder andere met magazines, met Stone. En hij sprak de mannen van Bleach 93. Dat interview vind je in de Kink-app en op kink.nl. En Bleach 93 hoor je zometeen op Kink. Net als muziek van Pearl Jam en ook No Doubt komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

No Doubt, Just a Girl bij King Alternative Rock Radio op de zaterdagmiddag. En welke weekendactiviteit jij ook aan het doen bent, of dat een gat in je kleding naaien even op je gemakje is, of de kat aaien. Misschien ben je wel aan het tuinieren. De plantjes lekker aan het bijwerken in het achtertuintje. Of met totaal iets anders bezig in het weekend. Wij zorgen voor de allerfijnste soundtrack van je weekend met Alternative Rock Radio. Zometeen bijvoorbeeld Villanelle. Dat is lekker als je aan het tuinieren bent, maar ook als je kat aan het aaien bent. Je hoort muziek van The Clash. En als je nou echt helemaal niet weet wat je aan het doen bent dit weekend, dan is dit misschien een ontzettend toepasselijke songtitel voor jou. I just don't know what to do with myself. The White Stripes bij King.

And Should I Stay or Should I Go by Kink. Inmiddels is het een classic geworden. En dat terwijl het nog maar 2-3 jaar oud is, dit nummer. Het was toen het eerste wat we hoorden van Emily, de nieuwe frontvrouw van Linkin Park. Dat was toen een livestream. Ik weet nog, op de bank lag ik daarnaar te kijken. En je zag eerst Linkin Park wat er dan nog van over was na het overlijden van Chester Bennington. En dan kwam zij opeens op, zo van hier, dit is onze nieuwe zangeres. En dit was het eerste liedje wat ze zong. En het is dus nog maar een paar jaar oud, maar inmiddels staat het gewoon al in de top 10 van de King 1500. Ik heb het over deze van Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Kink. Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
7: Fans van
8: Voordeel.
7: Aldi.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan €8.
13: Hè? 8? Oké.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: With the OG's.
20: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
20: King.

muziek van Foo Fighters hoorde je op Kink. En de appel valt niet ver van de boom, want vorige week kwam het debuutalbum uit van dochterlief Violet Grohl, wat ook zeker een aanrader is om te checken. Ja, goedemiddag, Lisa hier op deze frisse, natte zaterdag. Wat jammer is, maar ook wel weer goed voor de plantjes, zal ik maar zeggen. En ook een goed moment om deze middag toch nog even te stofzuigen of dingen op vinten te zetten van die klusjes die je eigenlijk al net even iets te lang uitstelt. En dat gaat perfect met Kink aan op de achtergrond, want dan hoor je Bowling for Soup, Nothing But Thieves en ook Everlast. Dit is What It's Like.

0: Voor het eerst in 5 jaar komt ze met nieuwe muziek. En zoals een echte kunstenaar betaamt, hoor je geen snippets ervan op social media. Maar moet je naar een museum in Reykjavik om het te luisteren. Erg in character voor Björk. You're the play dev op Kink. Met zometeen You Got to Lose van de Black Keys. En ook Bullet with Butterfly Wings van de Smashing Pumpkins. Hoor je over een paar minuten.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Dit is het station van Den Helder.

juli, en dat is al sneller dan je denkt, staan ze op een van de oudste festivals van België, op Rockherk, en dat is dichtbij Hasselt. Dus als je vanwege de staat van de wereld nog originele plannen zoekt voor in de zomervakantie, dan is dat zeker een aanrader. Your Love Alone is Not Enough van Manic Street Preachers op Kink, met zometeen mooie muziek van Metallica, The Unforgiven. Hoor je na Charlemagne van Blossoms, op de zaterdagmiddag van Kink.

0: Rolling Stones en In the Stars. En ook in de sterren geschreven is dat je zometeen het ANP-nieuws van 4 uur gaat horen. Met daarna muziek van Editors. Hun nieuwste single heet Call It In. En die hoor je zometeen, net als Jealous Again van de Black Crowes.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Minder betalen.

0: het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Konings.
5: Met zometeen Kaladin van Editors. Maar nu eerst Jealous Again van de Black Crowes. Kink.

0: break.
1: Dit nummer sleurt me altijd aan de haren mee terug naar het TMF-tijdperk, toen het nog bestond en je videoclips kon kijken. Dit nummer zorgde er onder meer voor dat ik alternatief ben gaan luisteren. Ed Melissa via de Kinkcap. De kill van 30 Seconds to Mars was dat. En ja, goedemiddag. Lisa hier met zometeen Stars van Triggerfinger. Nou, misschien wel een van de liefste liedjes ooit geschreven. This is Perfect Day van Lou Reed.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: het gelegenheidsduo Miles Kane en Alex Turner, dat toen het uitkwam natuurlijk gelijk de nummer 1 plek behaalde in de Britse charts. En ze maakten 8 jaar later nog 1 album, maar daarna hebben we helaas nooit meer dat voorrecht gehad. En hopelijk komt dat er ooit nog van. Anyhow, The Last Shadow Puppets en The Age of the Understatement op Kink, met zometeen muziek van Bad Religion en ook Florence and the Machine hoor je over een paar minuten.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: De Double Dough Dagen.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Suburban Requiem van Youngblood op Kink. Met zometeen muziek van Green Day. Boulevard of Broken Dreams hoor je na Break On Through van The Doors.

van het iconische album American Idiot. En er is een beetje heisa rondom dit album op dit moment. Want het album is geproduceerd door Rob Cavallo. Maar eigenlijk zou er een hele andere producer op de klus zitten. Want Linda Perry van 4 Non Blondes, die had de klus moeten klaren. En alles was al afgesproken, maar het lekte uit. Via Courtney Love, want wie anders die het dan weer van Linda had gehoord. En omdat er zoveel backlash was vanuit het publiek op dat moment. Want Linda zou te poppy zijn, omdat ze ook muziek heeft gemaakt met Christina Aguilera en met Pink, werd ze afgebeld en liep ze voor een half jaar aan inkomsten mis. En tot de dag van vandaag neemt ze dat Billie Joe echt heel erg kwalijk, wat ook wel begrijpelijk is. Boulevard of Broken Dreams van Green Day hoorde je zojuist, met nu op Kink muziek van Leap. Dit is Sinking Feeling.

0: Nowhere van Therapy op de zaterdagmiddag van Kink. Met zo na het ANP-nieuws van 5 uur een muzikaal waterballet. Want je hoort Oceans of Darkness van The War on Drugs. En ook Run to the Water van Life. Hoor je over een paar minuten.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: En dit weekend extra goedkoop... Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om

The Only One I Know van de Charlatans op jouw zaterdagmiddag. En ja, hallo, Lisa hier. En als het zonnetje schuchter is, ja, dan moet je toch een beetje de zomer afdwingen. Dus laten we dat muzikaal doen met Simple Minds. Somewhere, Somewhere in Summertime. Hoor je naar de band die over minder dan 3 weken met hun nieuwe album komt. En dit is een van de singles daarvan. Dit is Cry Again van Muse op de zaterdagmiddag van Kink.

0: beetje gloedje nieuw. En je hoort ook gelijk welke band het is. Maar voor de zekerheid zeg ik het toch nog even. Wonen Boys hoorde je op King met een nieuwe single Blindsided. Met zometeen hier op de radio Biblical van Biffy Clyro. En ook Man on the Moon van R.E.M. komt zometeen voorbij.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ze zijn terug en hoe? Find out the hard way van Enter Shikari op Kink. En wie ook terug is, is Larissa. En haar hoor je na het ANP-nieuws van 6 uur... met muziek van Stone Temple Pilots, De Staat en Coldplay. En ik spreek je morgen weer. Doei!

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
5: 80.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
16: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag.

0: dingen. En daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.
1: King. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
2: Op een regenachtige zaterdagavond. We gaan het zo meteen heet maken met de staat.
1: King.
2: Na de Stone Temple Pilots. Dit is Interstate Love Song.

Fire, de nieuwste van de staat, is behoorlijk heet. Die hoorde je net. En daarna afkoelen met deze tranentrekker van Coldplay. Fix You, hier bij Kink. Wat ontzettend lekker dat jij erbij bent. Wat lekker dat ik er weer bij ben. Oh, dit is genieten. Larissa hier op je zaterdagavond en ik ben weer terug van een paar weken Bali. Moet je wel eerlijk zeggen, als ik naar buiten kijk naar het weer, dan heb ik dat absoluut niet gemist. Zeker na een paar weken 30 graden en een hoop zon. Maar ik heb jou ontzettend gemist. Moet ook eerlijk zeggen dat ik wel blij ben dat de lange terugreis erop zit. Die duurde namelijk 24 uur, niet normaal. Tussen stap in China, daarna weer dat vliegtuig in naar Nederland. En ik ben zo blij om dat vliegtuig uit te zijn, echt. Ik bedoel, schoppende kinderen zijn vervelend, maar dit was 10.000 keer erger. Dat was namelijk een stel voor mij wat, denk ik, net terugkwam van huwelijksreis. En ergens was dat heel erg lief. Maar ze hebben elkaar de volledige vlucht echt compleet afgelebberd. Echt zoentjes hier, zoentjes daar. Schatje, ik hou van... Nou goed, in ieder geval voor mij even geen vliegtuig in... en daar ben ik heel erg blij mee. Maar de hormones die kunnen niet wachten om sky high te gaan. I wanna be sedated, hoor je nu bij Kink.

0: Als je vandaag de highway of gewoon de snelweg op moest, dan stond je echt ramvast. Man, wat was het druk in Nederland. Nou, dan is de keuze tussen My Way of the Highway natuurlijk snel gemaakt. 100% My Way natuurlijk. Limp Bizkit hoorde je op je zaterdagavond hier bij Kink. En laten we het even hebben over inspiratie. Een woord wat je toch wel vaak hoort op dit tijdstip, zo rond het avondeten. Ik heb mijn moeder best wel eens vaak horen zeggen van, nou, ik heb helemaal geen inspiratie voor het avondeten. Maar inspiratie, en dat is dus het mooie, kun je echt overal vandaan halen. Ook in de muziek. Zo ontstond het nummer Rhiannon van Fleetwood Mac nadat Stevie Nicks een boek over een heks had gelezen. Mijn moeder die deed eigenlijk hetzelfde. Ze haalde mijn naam Larissa uit een boek. Dat boek ging trouwens niet over een heks, laat ik dat duidelijk maken. En zometeen hoor je ook een band die inspiratie haalde uit een verhaal waarin de wereld vergaat door een giftige chemische wolk. Klinkt best gezellig, toch? Nou, welke band dat is, dat hoor je zometeen.
1: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV, 144 hertz, voor €699.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Hij zegt het keihard midden in het nummer. Slash, de gitarist van Guns N' Roses die meespeelt. Always on the run. Misschien dat hij daarom zo ontzettend fit is. Altijd rennen die man. Lenny Kravitz hoorde je. En over rennen of vluchten gesproken. Stel, hè, naast je huis ontspoort een trein met giftige chemicaliën. Er ontstaat een gigantische wolk. Ja, dan blijf je daar natuurlijk niet wonen. Dan ga je weg. En dat gebeurt ook in het boek White Noise van Dan DeLillo. Goed boek trouwens. In dat boek zorgt een giftige chemische wolk voor een airborne toxic event. En de volgende band die vond dat eigenlijk best wel een toffe naam. Of het boek goed afloopt, ja, dat ga ik niet verklappen. Maar ik kan je één ding zeggen, voor deze airborne toxic event wil je echt niet vluchten. Nee, je wil juist blijven hangen. Een heerlijk duister intro, die je hier hoort. Veel strijkers en een lading aan spanning. Je hoort het allemaal in Sometime Around Midnight hier bij Kink.

Buckingham zegt dat je een knijtergoede stem hebt, dan heb je dat waarschijnlijk ook. Dat zei de beste man in ieder geval over Sam Fender. En hier bij King kunnen wij alleen maar zeggen ja. Eens. Mooie stem die Fender. Je hoort hem samen met Olivia Dean in hun nieuwste nummer Rain and Me In. Er zijn trouwens ontzettend veel concerten en festivals dit weekend. Onder andere 7pop. En ook de burgemeester van Arnhem is bij een van de vele concerten vanavond. Waar hij is, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws van 7 uur. En ook hier bij King hoor je natuurlijk het beste van het beste. En dat bedoelen we letterlijk. The Foo Fighters en Best of You hoor je zo na de Cult en Love Removal Machine.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent

doet om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde het maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. King.

Sommige mensen zijn zo rete ongeduldig. En dat is Morrissey van de Smiths ook. How soon is now? Het kan hem blijkbaar allemaal niet snel genoeg. En als ook jij niet kan wachten op goede muziek, dan heb ik goed nieuws voor je. Je weekend is heerlijk onderweg hier bij Kink. Het is je zaterdagavond en die is gevuld met de allerbeste alternative rockmuziek waar je hart sneller van gaat kloppen. Larissa hier en wat je ook doet, je zit lekker. Of je nou onderweg bent naar België om een car voor de paarden op te halen, net als Luca en Kevin. Of als je al in België bent, net als Dimi, en lekker naar de radio luistert. Ik ben met je, net als Volbeat en net als U2. Die hoor je zo na Nothing But Thieves en Evolution.

Als je niet in een van de twee belandt, als je de pijp uitgaat, dan sta je in het vage vuur. De plek waar je ziel nog gereinigd moet worden, zodat je uiteindelijk toch hopelijk de hemel in komt. Maar met de muziek van Volbeat voelt het toch wel een beetje alsof je in de hemel beland bent, denk ik. Je luistert naar Kink. De plek waar jij in de lead bent, waar jij mag kiezen in OG of niet. Of ga je voor het origineel van een nummer of juist niet? Ga je voor de cover? Zometeen hoor je welk nummer deze week in de selectie staat. Maar eerst muziek. Blink 182 and I miss you.

0: je trouwdag niet vergeten. Kleine reminder, want 27% van alle huwelijken vindt plaats in mei of juni. Populaire maanden dus om ja, ik wil te zeggen.
1: OG of nie.
0: En ook jij kan ja, ik wil zeggen in OG of nie. Het is het moment waarop jij kiest tussen het origineel van een nummer of juist de cover. En waar je bij het altaar vaak niet meer kan kiezen uit je partner, kan dat hier wel. Want welke White Wedding wil jij horen? Is dat het origineel van Billy Idol of de versie van Murder Dolls? Ik zet het heel even naast elkaar voor je.
1: OG of niet?
2: This is the shotgun. It's a nice day to start again.
0: Het origineel van Billy

0: van Murder Dolls. Oh, maar...
1: OG of niet?
0: Wat klinkt die lekker zeg? Aan jou de keuze. Je kan stemmen via de Kink-app. Dan hoor je zometeen het resultaat. Net als de band die dit weekend heel Zevenpop op zijn kop heeft gezet. Namelijk East East.
1: Kink.
2: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
3: Verhuizen? Jullie willen mij gewoon weg hebben, dat is het.
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De voorstelling Pa staat volgende week in Maassluis, Wassenaar, Bergijk en Raalte.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke...

0: Nivea of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.

0: Maakt niet uit hoe vaak ik dit nummer hoor. Nog steeds kippenvel. Rammstein en America hier bij Kink.
1: OG of nie?
0: Ieder weekend ga ik even uitgebreid koffie halen en zet ik jou achter de knoppen, want jij bepaalt wat er gedraaid wordt in OG of nie. Ga je voor het origineel van het nummer of juist niet? Ga je voor de cover? En deze week trek jij je mooiste outfit aan, want wij gaan trouwen. Of nou ja, tenminste, niet jij en ik gaan trouwen, maar we gaan wel samen naar een white wedding. Jij kon stemmen op het origineel van Billy Idol uit 1982 of de cover van Murder Dolls. En misschien zegt die naam je niet heel veel, maar het is de band van Joey Jordison, de voormalige drummer van Slipknot. Hij gooide zijn drumstokken weg, pakte de gitaar op en gooide deze fantastische cover eruit. De man is echt veel te vroeg overleden, want wat een muzikaal talent zeg. Goed, oké. Een keuze uit twee versies van White Wedding, nog heel even naast elkaar.
1: OG of niet?
2: It's the shotgun. It's a nice day to start again.
0: Het origineel van Billy Idol uit de 80's.
2: It's

0: iets harder is van Murder Dolls.
1: OG of niet?
0: Soms bestaan er geen slechte keuzes, denk ik. Beide versies klinken heerlijk. Jij kon stemmen en dat is zeker gebeurd. Ik kan je eerlijk zeggen, het ging echt alle kanten op. Was lastig bij te houden nog trouwens. Franke die zegt, hashtag vrijheid van meningsuiting. Niet alle covers zijn goed. Mogen dat duidelijk zijn. Ook Alex en Tijn gaan voor het origineel. Maar Sietse die zoekt wat variatie en wil Murder Dolls horen. Even kijken of het merendeel dat trouwens ook wil. Want wat ik zeg, het was echt nog rete spannend. En als ik het naast elkaar zet, scheelt het twee stemmen. Twee stemmen! De cover heeft wel gewonnen. Murder Dolls wint deze week OG of niet. Dit is de cover van White Wedding, hier bij Kink.

De winnaar deze week in OG of Niet, de cover van White Wedding, gecoverd door de band Murder Dolls. Volgende week weer een nieuwe OG of Niet. En mocht jij nou denken, nou Laris, ik ken eigenlijk nog wel een goede cover en wil je dat testen? Wil je testen of die beter is dan het origineel? Stuur maar door via de Kink app. We gaan naar nieuwe muziek van Florence Road. Dit is Hanging Out to Dry. En dat is geen slecht idee na al dat regen. Je hoort het hier bij Kink.

0: stel de juiste vragen. Why does it always rain on me? Tja, we wonen nou eenmaal in Nederland, grap. Het regent hier gewoon vaak. Waar het niet vaak regent is Palermo. Alleen de inwoners daar zijn woest, echt absoluut woest op één persoon. Op wie ze boos zijn, dat hoor je zo in het nieuws van 8 uur. Net als muziek van Nirvana.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar

0: gehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
2: De regen zorgt ervoor dat alles bloeit, ook hier bij

Sexy uit Nederland, zo mag je ze zeker wel noemen, toch? De band Higby. Laatst waren ze op visite in de Kink Live Bunker en live klinkt het echt net zo lekker. Grote kans trouwens dat je ze misschien ziet deze zomer tijdens een van de vele festivals waar ze op staan. En mocht je niet naar een festival gaan, dan zie je ze misschien als supportband van De Staat. Kortom, het gaat echt heel goed met ze. Je luistert naar Kink en ook hier gaat het lekker deze zaterdagavond. Daar is ze hier en fijn dat je luistert. Het vakantieseizoen staat trouwens voor de deur. Mocht je op reis gaan, dan zit je waarschijnlijk in een van de volgende twee teams. Dat is namelijk team Ik pak een week van tevoren in en alles staat klaar. Of je zit in team Oh shit, ik moet mijn koffer nog inpakken en mijn vlucht gaat over een half uur. Ik ben benieuwd wie jij bent. Ik val namelijk overduidelijk in team 2, in team last minute inpakken. En dat had deze vakantie echt hele nare consequenties. Echt, verschrikkelijk. Goed, we praten zo verder. Eerst is het tijd voor muziek. De Rolling Stones komen eraan. Na een wereldreiziger uit de oudheid, namelijk Ulysses. Die man die heeft volgens de legendes afstanden afgelegd, hoor. Franz Ferdinand raakte geïnspireerd. En die inspiratie, die hoor je nu hier bij Kink.

Oké. In Nederland gaat het lekker met de bands en nieuwe muziek. Ik bedoel Higby, Magazine, Screen Pleasure. Maar ook de Belgen doen het goed hoor. Dat bewijst Hideous. Wat een band. Heerlijke nieuwe muziek. Giving My High hoorde je hier bij Kink. Het is niet altijd fijn om mensen in hokken te plaatsen. Maar soms is het gewoon zo. Zeker met inpakken. Er zijn namelijk twee typen mensen. Dat is team, of tenminste mens. Alles is ruim van tevoren netjes ingepakt. Zoals Luca, die een week van tevoren al helemaal klaar is. Dan heb je team, oh my god, ik moet nog inpakken. En er is eigenlijk nog een derde type persoon bijgekomen. En dat is team Govinda, die binnenkort even niks inpakt. Want ze is net terug uit Italië. Lekker zeg. Ik val overduidelijk in team last minute. En dat is eigenlijk best wel irritant. Ik denk irritant voor mijn vriendin. Mijn vriendin Kim, die is namelijk een week van tevoren ook al klaar. En vervolgens krijg ik dan een week lang te horen, heb je je koffer nou al ingepakt? Laris, ben je al klaar? Laris, begin nou. Laris, je moet nog van alles doen. Laris, ik kan niet verder inpakken, want ik moet weten wat jij inpakt. En daar ben ik afhankelijk van. Het is irritant. Voor haar en uiteindelijk dus ook voor mij. Maar om heel eerlijk te zijn, alles behalve inpakken heeft mijn prioriteit. Ik moet die druk voelen. Ik moet dat vliegtuig in mijn nek voelen hijgen voordat ik uiteindelijk ga beginnen met inpakken. En zolang ik dat niet voel, dan ga ik alles doen behalve inpakken. Ik heb bijvoorbeeld heel de berging opgeruimd, onkruid uit de tuin weggehaald, uitgebreid in bad gegaan, de lamellen stofvrij gemaakt. En een uur voor vertrek, mijn schoonvader stond al klaar, een uur voor vertrek, was er dan eindelijk tijd om in te pakken. Blijkbaar is dat niet normaal. En nu heb ik een afspraak bij ADHD Centraal. Goed. Misschien heb je tips voor mijn volgende vakantie. Maar voorlopig blijf ik thuis. Je luistert naar Kink. Muziek van de Cooks komt eraan. Na Placebo. Dit is Pure Morning. Deze zaterdagavond.

0: Do you wanna hoor je? We gaan het heel even hebben over bands, want er komen zo ontzettend veel goede bands naar de Benelux dit jaar. En er zal vast wel een band bij zijn waarbij ik denk, Laris, ik heb echt al heel erg lang kaarten. Ik kan niet wachten. Misschien kijk je wel heel erg uit naar Nick Cave en The Bad Seeds of Evanescence. Of misschien kijk je heel erg uit naar Iron Maiden. 29 juni staan ze in België en hier bij Kink doen we natuurlijk aan voorpret. Iron Maiden hoor je zo meteen.
1: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Menno zegt dat hij uitkijkt naar het optreden van de Wodan Boys op 7 Pop. Hoeft hij niet heel lang te wachten, want die zijn 1 kwartier geleden begonnen. Nice. Mocht je tickets hebben voor de Black Keys die je zojuist hoorde, dan moet je nog 88 dagen, 15 uur en 10 minuten wachten. Je kan maar precies zijn, toch? Goed. Voor goede muziek hoef je niet al te lang wachten hier bij Kink op je zaterdagavond. Zometeen hoor je de nieuwste van de Pretty Reckless na Soulwax, die je nu hoort. Dit is Much Against Everyone's Advice.

0: misschien is je outro eigenlijk net zo belangrijk als je intro en het middengedeelte. En dan doet de Pretty Reckless het eigenlijk verdomd goed.
1: Dit is Kink.
0: Zo lekker die bass daar op het einde. Nummer is nog helemaal nieuw en glimmend. When I Wake Up. En dat is op de zondag zo laat mogelijk. Dat kan ik je in ieder geval zeker zeggen. Goed, wat lekker klinkt hier bij Kink is Marco van hier de die tot middernacht bij jou hier blijft. Dat doet hij samen met Bring Me The Horizon en met de Keizer Chiefs. Ik ben er morgen weer. Hopelijk tot morgen tussen 6 en 9, zoals altijd. Leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden.

even heel eerlijk, hè. Hoe vaak is het je gebeurd dat je daadwerkelijk de exit music van een film helemaal hebt afgeluisterd? Misschien is dit wel een van de weinige keren, want als je dan toch in de bioscoop zit, de film is afgelopen, je veegt de popcorn van je schoot af, je staat op en je vertrekt, terwijl je nog met een schuin oog zit te kijken naar de aftiteling. En daar wordt vaak muziek achter gezet. Oftewel exit music voor een film. En dat is precies hoe dit liedje heet. Radiohead hoor je op Kink. En daarmee officieel de aftrap van de laatste 3 uur van de zaterdagavond. Het is 6 juni. Vandaag dag van de schaapjes. Dus laten we lekker schaapjes gaan tellen in de vorm van heel veel fijne muziek. Zo heb ik straks Violet Goal voor je. Muse staat nog voor je klaar. De Beatles komt nog voorbij. En ben ik op zoek straks naar de Director's Cut. Ga ik nog uitleggen. Voetjes omhoog, biertje erbij. En lekker ontspannen met onder andere Bleach 93. Dit is Underrated, Kink.

0: het nummer van een porno hotline. 595, Violet Grohl, hoorde je op Kink. Violet Grohl. Pardon. Ik weet niet of je het wel is opgevallen, maar liedjes worden steeds korter. Ja, het is echt waar. Een paar jaar geleden waren ze nog gemiddeld 3,5 minuut op de radio. Maar omdat onze aandacht steeds meer afneemt, we kunnen het niet zo lang volhouden, worden liedjes korter, tot in ieder geval momenteel al 3 minuten. Dat betekent dus dat je creatief moet zijn als artiest om een liedje passend te maken. Maar dat is natuurlijk niet altijd even. Nou ja, dat doet niet altijd recht aan de creativiteit die een artiest heeft om een liedje te maken. Soms zijn liedjes nou gewoon eenmaal langer. Nou, en daar wil ik iets aan doen. Elke week zo rond 9:15 hoor je hier op Kink de Kink Director's Cut. Een liedje die ik zoek, die aan 1 voorwaarde moet voldoen. En dat is dat die minimaal 4 minuten moet duren. Als je er eentje hebt, pak dan even de Kink app erbij. Stuur het door, dan hoor je hem straks terug hier op Kink. Net zoals Fate No More en The White Lies binnen nu in een paar minuten.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik. Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor

0: Een imitatie van het leven van R.E.M. Ik heb deze week nog de plaat Reveal opgezet. En eigenlijk is dat ook een soort van ondergeschikte plaat als je het hebt over het repertoire. Natuurlijk heb je Out of Times. Automatic for the People. Maar die is ook echt goed, dus zet hem maar een keer op. Je hoort Imitation of Life van R.E.M. Het is tijd voor iets wat niet geheel gebruikelijk is op de Nederlandse radio. Namelijk muziek dat langer duurt dan 3,5 minuut laten horen. Het is zo dat er heel nauwlettend wordt gekeken naar de lengte van een liedje om te zorgen dat ze niet te lang zijn, zodat jij in ieder geval nog je aandacht erbij hebt en dat je voor je het weet weer een nieuw liedje hoort. Het gemiddelde was 3,5 minuten, dat is inmiddels geslonken naar 3 minuten. Dat komt omdat onze aandacht gewoon niet meer zo ver reikt. Onder andere door internet, mobiele telefoon, we worden ongeduldiger. En daar wil ik iets aan doen. En dat doe ik elke week hier met de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 4 minuten moet duren en die mag van jou komen. Nou, zag ik een paar toffe dingen binnenkomen. Dus ik ga eens even een poging wagen voordat ik het zelf ga verzinnen.
1: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar. Ja. Laat een bericht achter na de toon.
0: Hey Niels, je spreekt met Marco van Kink. Ik was naar je op zoek, want ik was vooral op zoek naar een liedje die minimaal 4 minuten moet duren. Oftewel de Kink Director's Cut, en je had er eentje. Sterker nog, je hebt er eentje en die duurt 4 minuten en 56 seconden. En ik dacht, weet je wat, die pak ik erbij. Ik hoop dus dat je Kink aan hebt staan en lekker zit mee te luisteren, want dit is voor jou de hoe. Baba O'Reilly.

even die heupjes los. Van die bank af, kom op. De King Directors Cut van vandaag, een liedje die minimaal 4 minuten moet duren. En dat is in dit geval helemaal gelukt met 4 minuten en 56 seconden. De Who en Baba O'Reilly. Als je er nou ook al eentje hebt, of er schiet er eentje binnen. Volgende week doe ik het gewoon weer hoor, hier op Kink. Zo rond 10:15 op de zaterdag. Nu op je radio, Johan.

Vorig jaar stonden ze nog op Pinkpop. En dit jaar op Rockweg, de gewoon mainstage hoor. En ik zat even te kijken naar het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht, From the Pyre. En ik dacht, daar staat dit liedje toch op, maar dat is helemaal niet zo. Hij is echt spiksplinternieuw en je hoorde hem op Kink, Big Dog. En over nieuwe muziek gesproken, straks de nieuwe van Pom. Heb ik na het nieuws muziek van Pearl Jam, Jeremy. Lekker. Maar tot aan de klok van 10 is dit Weezer. Beverly Hills.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje daarvan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel. Verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon. En het wordt dan rond 19 graden.
7: Kink.

Het is natuurlijk niet voor elke artiest weggelegd om hit na hit te schrijven. En ik weet dat ik misschien nu iets vies zeg. Als grote David Bowie-fan zit je misschien nu thuis dat je denkt... Marco, ja, David Bowie is veel meer dan hit. Zeker. Maar hij staat dan toch wel weer mooi even te boek... met 30 hits in de Nederlandse top 40. En daarvan was dit de allereerste ooit. David Bowie, Space Oddity, te horen op Kink. Er zijn er bands die soms één liedje in een lijst krijgen. Het is toch belangrijk, want het doet de kast rinkelen, toch? Als uiteindelijk daar het grote publiek op aangaat... dan worden de platen verkocht en zo verdien je geld. En komen ze naar je optredens. En met een eendag vliegen kan dat soms. Maar soms heb je bands die het gewoon helemaal niet voor elkaar krijgen. Een geendagsvlieg. En dan heb ik het niet over Queens of the Stone Age. Daarvan weten we beter. Die hoor je zo meteen. Paper Machete. Maar wel over deze band. Open Hand heten ze. En het is ze nooit gelukt. Maar nou ja, luister maar even naar de track. Is toch gewoon hartstikke goed.

Is dit niet gewoon het typische voorbeeld van de reden waarom je luistert naar Kink? Dan hoor je dingen die je nergens anders hoort. En dit is zo'n voorbeeld. Het latere werk van Queens of the Stone Age 2023... de plaat In Times New Roman, hoorde je Paper Machete. En als je het toch hebt over hele goede muziek die je niet overal hoort, zak even lekker onderuit op de bank, zet je radio iets harder en geniet van de Smashing Pumpkins. Dit is 1979.

0: Hoe zou dat er voor je uitzien als je het nu even voor het zeggen zou mogen hebben over je leven? I just want to live. Waar denk je dan aan? Wanneer heb jij het gevoel dat je precies leeft zoals je zou willen? Ik weet niet waarom, maar terwijl ik met jou zit te luisteren naar deze plaat van Good Charlotte, had ik ineens zo'n moment, oh, weet je wat mij lekker lijkt? Om gewoon een keer lekker ongegeneerd op straat, al dansend en schreeuwend, gewoon mijn eigen ding te doen. Of er nou mensen langslopen of niet. En het eigen ding doen is dan vooral, nou ja, het is nooit in mijn blote kont over straat lopen, I don't know. Op een of andere manier is dat, lijkt me dat echt zo lekker. Ja, dat doe je natuurlijk niet, want dat is toch een soort van sociale rem zitten op. Hè? Je houdt toch een beetje rekening met je omgeving. Je wil niet gek gevonden worden. Ik ben benieuwd, als jij daar een idee over hebt. Schroom vooral niet om het te delen via de Kink-app. Hey, het is vandaag 6 juni 2026. Vandaag ook dag van de ongedierte. Misschien in het kader daarvan zometeen. Guano Apes. En staan vanavond de pianobazen in een schouwburg in Hoorn. En toen zat ik ineens te denken, zijn er überhaupt rockliedjes met piano? Ik kom niet zo heel ver eigenlijk. Ik wil er straks wel even eentje zoeken. Dus als je er nu al eentje hebt, mag je het ook even laten weten via de Kink-app. Hoor je misschien straks terug op Kink. Net als Snow Patrol, want die staat over een paar minuten voor je klaar met Run.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne. 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
17: dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

sterker van jouw goede smaak. Kink Alternative Rock Radio. Alternative Rock Radio. Alternative Rock Radio.

van de ongedierte. En het is vandaag dag van de schaapjes. Hoor je toch de aapjes. In de vorm van Guano Apes, Open Your Eyes. Van harte welkom, het is de zaterdagavond. Ik vroeg net als je het een keer helemaal zelf voor het zeggen zou hebben. Hoe zou je leven er dan uitzien? Nienke die heeft ons gevonden via de Kink App en die zegt... Hey Marco, ik zou graag betaalde of professioneel pianist willen zijn. Ik kan het alleen niet. Ja, dan wordt het wel echt een hele lange weg. Misschien moet je een keer naar een optreden gaan van de pianobazen. Die treden bijvoorbeeld vanavond op in de Schouwburg in Hoorn. En dan zat ik te denken, hoeveel rockliedjes zijn er daadwerkelijk met piano? Dat is niet echt een extreme aanwas, want het gaat natuurlijk normaal gesproken vooral om de gitaar. Maar onder andere Martijn, die heeft het over Evanescence, My Immortal. Ja, check. Elsa, die heeft het over de Beatles, Lady Madonna. En Jeff, die heeft een hele toffe plaat. Namelijk van de band Stone Sour. Normaal gesproken flinke gitaren. Maar er is een liedje en daar zit overduidelijk een piano in. Dus Nienke, goed opgelet, want misschien kun je dit liedje wel gaan spelen. Ik heb het over Stone Sour en Scissorex.

In dit geval is het vooral kink calling. Ik wil namelijk zo meteen even een beroep op je doen. Het is namelijk langzaamaan een nieuwe dag aan het worden. Namelijk de zondag staat voor de deur, nog een uurtje te gaan en dan is het zover. En het lijkt me tof om die dag af te trappen met de Kink Dagstart. Als je alvast een idee hebt, mag je hem doorsturen. De eerste plaat direct na 12 uur. De eerste van de nieuwe dag, die is dan misschien wel van jou. Zometeen muziek op Kink na het nieuws van onder andere Within Temptation, eerst Florence Road.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en

Hij staat 1 juli in de Helling in Utrecht voor een intiem soloconcert. En daarna reist hij door richting Rockwerchter, want begin juli gaat hij daar optreden. Maar niet met de band Editors, wel Tom Smith in solo. Je hoort de band in ieder geval waar die in zit. Call It In. En over Rockwerchter gesproken, ja, moet ik het nu alvast zeggen? Volgende week, de hele week kaarten weg te winnen hier. Niet weg te winnen, maar te winnen. Voor Rockwerchter. En daar staan echt waanzinnige namen op het affiche. Met onder andere die XX21 Pilot en The Cure. Deze zijn er niet, maar je hoort ze nu wel op Kink. Screaming 3.

0: misschien wel de grootste hit die ze ooit hebben gemaakt. Fastball The Way. Wist je trouwens dat dit liedje is geïnspireerd op een verhaal over, ja, echt heel bizar, een beetje macaber. Een stel dat weg was naar een festival, het Pioneer Day Festival in de buurt van Texas. En het stel, die had te kampen met nogal wat ongemak, want een van de twee die leed aan Alzheimer en de andere was net herstellende van een herseningreep. En toch hebben ze besloten samen om het festival op te zoeken, maar daar zijn ze nooit aangekomen, want 2 weken later werden ze doodgevonden aan de bodem van een ravijn in Arkansas. Heftig verhaal. De fastball, The Way, hoor je. Het is langzaamaan 12 uur aan het worden. Dat betekent dat we de zaterdag gaan afsluiten. Morgen heel veel fijns op de radio. Natuurlijk in de ochtend vanaf 6 uur hoor je Lars Wijnhoofd. Maar hoe leuk zou het zijn als we de dag aftrappen? De nieuwe dag, namelijk de zondag 7 juni met jouw plaat. En dat op een manier zoals jij denkt dat we het zouden moeten doen. Nou, als je dat zou willen doen, de honneurs wilt waarnemen, dan mag je hem doorsturen. Jouw favoriete plaat die je wilt horen zometeen op Kink, direct na 12 uur. Het leuke zou zijn is als je hem zelf aankondigt. Dus als je een audiobericht wilt sturen, dan zorg ik dat ik die klaarzet. En als ik dan op weg terug naar huis ben, dan ben jij degene die de plaat aankondigt. Laat maar weten welke het mag worden via de Kink-app. Ben benieuwd. Zometeen in ieder geval U2 en Kula Shaker staat voor je klaar. Hash.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

Funkink met Green Day, Jesus of Suburbia. Terwijl ik op zoek ben naar de Kinke Dagstart, het allereerste liedje van de nieuwe dag. En misschien is die wel van jou. Als je er eentje hebt, klim dan even in de Kink-app. En het leukste zou zijn als je dat doet via een audiobericht. Want dan mag je zometeen, terwijl ik in de auto stap terug naar huis, je eigen plaat aankondigen. En het lekkerste zou zijn als het zo'n liedje is waar je lekker op kunt gaan luchtgitaar spelen of zo. Of luchtdrummen. Dat kan bij deze trouwens heel goed. M83, dit is Reunion.

Lakers. Into the Great Wide Open. Dat is precies wat ik ga doen. Die kant op, namelijk op weg terug naar huis. Ik spring de auto in. Als je nou nog verantwoordelijk wilt zijn voor de allereerste plaats zometeen van de nieuwe dag, de Kink Dagstart, dan is dit nog je kans. En als je dan toch in de gelegenheid bent, stuur dan even een audiobericht. Want ik zit zometeen in de auto. Kun je zelf je eigen plaat aankondigen. En trap je de nieuwe dag af hier op Kink. Sowieso, zometeen. Sam Fender voor je. Staat met een Molly voor je klaar. En misschien zometeen jouw plaat dus op de radio. Tot volgende week. Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.
2: Kink. Arctic Monkeys met When the Sun Comes Down.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 's Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.